0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het Economisch Bureau van de Bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
3: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
2: Bij Bekkers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
3: Van 29 juni tot en met 3 juni voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
4: Late night shopping en designer outlet Ochtrop. Vanavond tot 10 uur. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Name it. Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Ville Roy en Boch. Designer outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: Goedemorgen Gelderland.

zijn we weer. Vandaag is het begin van het nationale voetbalweekend, hè? 5, 6 en 7 juni. De komende 3 dagen wordt dus traditiegetrouw het amateurvoetbal gevierd. Laat zien waar het nou echt om draait. Namelijk gewoon plezier, verbinding, herinneringen die een leven lang meegaan. En ik ben wel benieuwd, is dat bij jou ook voor het geval? Speel je bij een club of heb je ergens gespeeld? Lever je op een andere manier een bijdrage aan zo'n club? Door vrijwilligerswerk, door een kantine, coach werk te doen? Rijd je pupillen iedere zaterdagochtend naar hun uitwedstrijd? Noem maar op. Wat heb jij met amateurvoetbal? En noem dan natuurlijk ook vooral even je club erbij, hè? Even zien wat daarop binnenkomt vanochtend. frank@gld.nl of een appje naar de studio. Het is vandaag opnieuw wisselvallig zomerweer in Gelderland. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. En vooral vanmiddag kan er hier en daar dus nog een bui vallen. Die zijn wel echt minder actief dan gisteren, hoor. Maar helemaal droog blijft het dus niet. Dat kan ik niet beloven. Maximaal 18 graden vandaag. Daarmee is het bovendien aan de koele kant voor het begin van juni. Ook dit weekend blijft het wat wisselvallig. Af en toe een bui, maar de zon laat zich zeker zien. En het wordt iets warmer. Ik denk zo rond de 20 graden. Dat past wat meer bij juni, toch? Ah, Swing Out Sister nu. Dit is Surrender. Goedemorgen, geef je over aan de vrijdag.

0: Oh, wat lekker. De Spencer Davis Group en Gimme Some Loving op Radio Gelderland. 6:15. Ik zei net, het is het begin vandaag van het Nationaal Voetbalweekend. Dat wordt dus de komende 3 dagen het amateurvoetbal gevierd. Plezier, verbinding, herinneringen die een leven lang meegaan, staat dan op de site. En ik ben wel benieuwd, hoe zit dat voor jou? Doe jij iets met amateurvoetbal? Speel je bij een club? Help je bij een club? Of heb je erbij gespeeld en heb je er warme herinneringen aan? Ben je coach? Werk je in een kantine? Noem maar op. Ik hoor het graag van jou vanochtend. En dat mag je delen met mij via de mail frank@gld.nl. Of even een appje naar de studio sturen. En dat heeft Wessel bijvoorbeeld zojuist al gedaan.
1: Wessel hier. Hey, ik ben lid van SVO De Bosch. En ik ben daar naast scheidsrechter. Soms achter de bar. Ik doe de pupillen keepertjes trainen. Mijn zoon zit in het eerste. Vanavond hebben we 45 plus voetbal bij onze club. Met een leuk zangertje erbij. Dus ik doe heel veel voor de voetbal. Ik ben ook in de week, denk ik, 3-4 dagen met voetbal bezig. Verder fluit ik nog bij andere clubs rond Apeldoorn. Victoria Boys, Beekbergen. Scheidsrechters, altijd een groot probleem. Dus we doen ons best om het voetbal levend te houden in en rond Apeldoorn. Hey, fijne ochtend, groetjes!
0: Dankjewel Wessel, groetjes terug. Dit bedoel ik dus, hè. Wat heb je...

0: Sommieux en This Is The Moment op Radio Gelderland. En daarvoor hoorden we Wessel over wat hij allemaal doet voor het amateurvoetbal. Een hele opsomming en dan vergat hij zelfs nog iets.
1: Hey, even vergeten. Volgend jaar word ik ook weer grensrechter van het eerste elftal.
0: Okay.
1: Dus inderdaad, we doen zat voor de voetbal. Groetjes!
0: Groetjes terug. Ja, ik vraag je dus vanochtend, wat doe jij voor het voetbal, voor het amateurvoetbal? Wat zijn je herinneringen? Hij nou appt me ook vanuit Zeddam. Die heeft 37 jaar gevoetbald, sinds 2019 nu gestopt. En 7 jaar nog voor de KNVB gewerkt als scheidsrechter. 30 jaar bij VV Zeddam en nu bij Montferland. Hij heeft ook achter de bar gewerkt in een kantine, met het bestuur een tribune gerealiseerd. En vele klaverjasavonden gehad. Nou, dat soort herinneringen. Wat voor werk doe jij bij het amateurvoetbal bij jou in de buurt? Of bij welke club heb jij gespeeld en heb je warme herinneringen aan? Deel dat vooral vanochtend even mee in het kader van het Nationaal Voetbalweekend. En dat mag je doen via frank@gld.nl of een appje. En als je dan toch berichtjes aan het sturen bent.
2: Een goed begin is het halve werk.
0: Kun je meedoen met een goed begin is het halve werk? Het spelletje van vanochtend, want ik heb een plaat waarvan ik alleen het intro even laat horen.
2: Een goed begin.
0: En dat is dan alles wat ik laat horen. Daar moet je het mee doen. Maar weet je nu al welke plaat het is op basis van die eerste paar seconden? Dat zou ik knap vinden. Laat het dan dus even weten via de mail of de app. En als het goed is, dan draai ik hem zo meteen helemaal. Je mag er zo'n 20-tal minuutjes over nadenken. Welke plaat is dit?
2: Een goed begin.
0: Oh, ik heb wel zin om hem te draaien, dus ik hoop dat iemand hem goed heeft. Eerst even deze. Ook wel fijn. Tot vrijdagochtend. Lou Rawls. Met zijn donkerbruine stem.
3: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

echte natuurliefhebber? Maak dan kennis met Buitengewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Hier delen wij het laatste nieuws uit de Gelderse natuur, indrukwekkende livestreams en de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Frank. Goedemorgen, Frank.
1: Gezond zitten? Zo zit dat. Gardner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfoto thuis kunt u bij Gardner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gardner.nl.
2: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
3: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
2: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
4: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
5: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Oosterwolde is het 13,1, in Geldermals is het 14,5 graad. Het weer in Gelderland vandaag. Overdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Er valt vooral in de middag af en toe een bui. Het wordt maximaal 18 graden. Ook dit weekend valt soms wat regen of een bui met af en toe zon en een maximum van rond de 20 graden. Ruim 6.000 deelnemers beklommen gisteren de Alpe d'Huez om geld op te halen voor kankeronderzoek, Alpe d'Huez dus, waarbij in totaal 25.020.619 euro is opgehaald. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag binnengehaald. En Tom de Nooier, voormalig presentator van Ongehoord Nederland, wordt voorgedragen als wethouder in Oldebroek. Zijn lokale partij, CVO, de grootste in de raad, vormt een coalitie met de SGP en Algemeen Belang Oldebroek. Gisteravond bereikten de drie partijen een coalitieakkoord voor de komende 4 jaar. Meer Gelders nieuws op onze website gld.nl en in de mobiele app.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Het is feest bij Wentustegels en Vloering Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
8: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
9: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot 750 euro inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
8: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
9: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
10: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: De Golden Years van David Bowie op Radio Gelderland. Vrijdagochtend 5 juni, begin van het nationale voetbalweekend. En ik vroeg je naar herinneringen of naar je gevoel bij het amateurvoetbal. Er komen mooie reacties op binnen, maar ik moet op sommigen ook wel erg lachen. Toker bijvoorbeeld die zegt, nou Frank, voor dat voetbal, ik heb niets gedaan. Jarenlang Studio Sport, iedere zondagavond naar dat verrekte balletje gekeken. Dat is meer dan genoeg, vind ik. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Dat heb je ook alweer goed gedaan. Over een sportieve prestatie gesproken. Wat een indrukwekkend bedrag, hè, gisteren voor Alpe d'Huez. Ruim 25 miljoen euro. Het hoogste bedrag dus in 13 jaar. En ongeveer 6 miljoen euro meer dan het afgelopen jaar. Ruim 5000 deelnemers begonnen dus om 4:30 gisterochtend al aan de klim van de Alpe d'Huez. Deden ze fietsend, wandelend of hardlopend 14,5 kilometer omhoog, 21 bochten, 1100 meter hoogteverschil. Nou, dat heb je gisteren vaak voorbij horen komen. Maximaal 6 keer dus omhoog en weer omlaag. En al het geld wat ze hebben opgehaald gaat naar het wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Voor ons, voor Omroep Gelderland, was Linda Geerdink die kant op. Meer dan 10 uur lang presenteerde zij live alles aan elkaar. En vlak voordat zij doodmoe, maar voldaan ging slapen, sprak ze op de rand van haar bed nog even de voicemail in voor onze ochtendshow.
1: Hey Frank. Good morning. Bonjour. Ik heb een beetje een kater, omdat het afgelopen is. Maar dat heb ik heel vaak als iets heel mooi en indrukwekkend is geweest. En het is met Alpe d'Huez zo. Ongelooflijk wat we vandaag hebben opgehaald. Namelijk ruim 25 miljoen euro. En ik zeg wel weer, maar dat zijn natuurlijk voornamelijk de deelnemers die zich in het zweet hebben gewerkt, die berg hebben getrotseerd. Het was zo slecht weer. Tot 2 uur was het droog, maar daarna werd het zo slecht. Het kwam met bakken uit de lucht. En toch gaan mensen dan gewoon door, hè. En er zitten dus mensen bij die gewoon 6 keer die berg op gaan. Ja, dat is natuurlijk het ultieme doel. 6 keer die berg beklimmen. Ja, en dan ben je wel echt een strijder. Een enorme held. Ik had Helene gevolgd. Helene komt uit Ede. En zij schrijft op haar Instagram: het is het allerzwaarst wat ik ooit gedaan heb. En Henriette komt uit Scherpenzeel. Haar heb ik gesproken omdat zij als laatste wens had om met haar kleindochter nog een keer omhoog te gaan. Dat is haar gelukt. En ze heeft me geappt. En wat staat er in dat appje? Ik pak het er even bij. Het is zo goed gegaan. Vannacht afgedaald en die kleine Liz, daarmee bedoelt ze haar kleindochter. We hebben haar niet gehoord. Ik zag de schat genieten. Voor nu ga ik lekker plat en morgen nog een dagje nagenieten. Mocht ik je niet meer spreken, dan een veilige reis terug. En ik zeg gewoon tot volgend jaar. En dat raakt mij, want voor haar is het niet vanzelfsprekend dat ze hier volgend jaar weer is. Omdat ze uitgezaaide borstkanker heeft. En eigenlijk, ja, opgegeven is. Ja, daar word je toch gewoon stil van. Zoals je zei, spreek het maar in als je op je bed zit. Nou, dat zit ik nu. En ik zit de dag nog zo te overdenken. En ik zei tegen de deelnemers, tegen een van de deelnemers, ja, een beetje jammer dat het regent. En die zei mij, ja, maar het had ook de hele dag kunnen regenen. En dat is nou precies de vibe van Alpe d'Huez. Het glas is hier half vol in plaats van half leeg. Lieve Frank, het was fijn om mijn gedachten kwijt te kunnen aan jou. Ik ben hier tenslotte toch alleen. Wel met allemaal collega's, maar allemaal collega's van andere omroepen en andere radiozenders. Het blijft wat dat betreft een heel bijzonder project om dit met z'n allen te mogen doen. Want ook bij ons is er saamhorigheid geweest. Net als op de berg. Wat een liefde van alle mensen. En wat mooi dat iedereen dat met elkaar heeft kunnen delen. Het was een prachtige editie. De jubileumeditie. Au revoir. Ik rij morgen weer naar Arnhem.

0: ABC en... nee. Shit. Nee, Shawn Mendes en Stitches en ABC.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Kom nu. Ja, ik ben een beetje in de war. Goedemorgen, zegt het is vrijdag. Ja, Shawn Mendes hoorden we dus. En nu komt ABC, want dat was het antwoord op een goed begin.
1: Een goed begin?
0: Dit is ABC. En dat is niet zo raar dat ik het verklap, want ik kreeg heel veel goede antwoorden binnen via de app. En die was ik net allemaal aan het beantwoorden en het lezen. Bijvoorbeeld Evert heeft het goed, Willy heeft het goed, Henk heeft het goed, Gert heeft het ook goed. Nou, dank allemaal voor de appjes en voor de mailtjes. Want dat betekent namelijk dat we een volledige 4 minuut 14 kunnen genieten van ABC. En When Smokey Sings, ik hou gauw op mond.

0: When Smokey sings, when Smokey sings, I hear violins. Volgens mij is dit ABC met When Smokey Sings.
1: Met de beginletters van het alfabet. ABC, oftewel EBC. En When Smokey Sings.
2: Goedemorgen, wel een heel bekend introotje van vanochtend. ABC, When Smokey Sings.

0: Nou, zomer op je radio, of niet? Los vast van de 3J's. Het heeft een wel bijzonder verhaal, deze nieuwe single. Het ontstond tijdens het programma Onvergetelijke Liefdes. Of Onvergetelijke Liedjes, sorry, dat moet ik zeggen. Artiesten gaan aan de slag met een demo van een collega-muzikant die nog niet is uitgebracht. Dus iets wat ergens op de plank ligt, waar ze nog een beetje over twijfelen van moeten we mee. Dat geven ze dus aan een collega-muzikant en die gaat daarmee bezig. En Los vast, daarvoor gebruikten de 3J's een demo van Broederliefde, de groep uit Rotterdam. En daar hebben ze hun eigen verrassende draai aan gegeven. Want in plaats van de popsound die we van de Volendammers gewend zijn, kozen Jan Dulles en zijn mannen voor een lekker reggae-sfeertje. Met een nieuw refrein en een mandoline zelfs, hoor je erbij. Een heel eigen karakter. En het gaat over de liefde natuurlijk. Soms ingewikkeld, soms heel eenvoudig, waar je ook bent. Een zonnig plaatje dus. En ik word er wel blij van hoor, van de 3J's. Los vast.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Je moet de zomer toch een beetje zelf maken deze dagen. Want het weer is toch wat anders. Johnny Willemsen van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want het ging gisteren her en der toch best de keer in de provincie.
2: Ja, klopt. Dat is inderdaad zo. Flinke buien met onweer. En ook voor vandaag zijn de buien op het menu. Sterker nog, die vallen al in het westen van de provincie. In Betuwe, maar ook Gelderse Vallei, Noordelijke Veluwe. Daar trekken nu wat buien over. Trekken oostwaarts, dus de rest van de provincie krijgt er ook mee te maken. Maar achter die buien breekt ook de zon wel weer door.
0: Ja? En gaat er vandaag net zoveel vallen als gisteren of minder?
2: Ja, dat verschilt natuurlijk van plek tot plek. Dat was gisteren het geval, is vandaag ook het geval.
0: Ja.
2: Het komt er goed uit hoor. Ik ben toevallig net doorheen gefietst, dus ik heb het gemerkt. Dus als je er doorheen moet, dan valt echt flink wat regen. Maar zaken als wateroverlast zijn niet aan de orde.
0: Nee.
2: Vanmiddag dus geregeld zon vanuit het westen. In het oosten van de provincie Achterhoek heeft nog wel wat langer last van die buien. Het wordt uiteindelijk een graad of 19 bij een matige zuidwestenwind.
0: Oké. En wat kun je ons vertellen over komend weekend?
2: Dat zijn twee verschillende dagen. Zaterdag start prima, een zonnige ochtend. In de loop van de ochtend neemt de wolking wel wat toe, maar het blijft nog droog. En dan in de loop van de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Voor die regen uit wordt het een graad of 20. En zondag doen we hem andersom. Dus dan beginnen we met veel wolken en een beetje regen, maar breekt juist vanuit het westen de zon door. En wordt het uiteindelijk ook 20 graden. Dus ja, vooral zaterdagochtend en zondagmiddag is het de goede weer.
0: Okay.
2: Dat verschilt precies per dag.
0: Ja, passen we daar onze plannen een beetje op aan. En over een uurtje spreken wij elkaar weer.
2: Is goed.
0: Oké. Johnny, dankjewel. De wet vanochtend al goed meegespeeld. Met een goed begin is het halve werk. Dan heb ik volgend uur weer een spelletje voor je. Namelijk plaatdelict. Een verdachte plaat in onze lijst. En hopelijk kun jij op basis van het procesverbaal herkennen over welke ik het heb. Dus blijf lekker luisteren en speel mee. En geniet van de muziek op Radio Gelderland. Paddy Smit Group nu. Because the Night. Deze vrijdagochtend. Yeah.

0: Goedemorgen Gelderland. Tot 9 uur op Radio Gelderland. Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax en sta op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
1: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Vanavond tot 10 uur. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Name it. Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Villeroy & Boch. Designer Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
2: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off Limits wil dat de overheid in actie komt.
5: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
4: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
6: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
4: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Lieselot, dankjewel.
1: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Vanavond tot 10 uur. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Name it. Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Villeroy & Boch. Designer Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
10: Hey, bedankt.
11: Merci.
10: Thanks.
9: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden.
7: Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
13: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
12: Echt?
13: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
15: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

0: Nederland. Vrijdag 5 juni dus. Vandaag opnieuw wisselvallig zomerweer in Gelderland. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Vooral vanmiddag kan er hier en daar een buitje vallen. En die buien zijn wel minder actief dan gisteren. Maar helemaal droog blijft het niet. Maximaal 18 graden. Het is bovendien aan de koele kant voor begin juni. En ook dit weekend blijft het wat wisselvallig. Met af en toe een bui en af wat regen. En de zon laat zich zeker zien. Het wordt iets warmer, zo rond de 20 graden. Het is vandaag opnieuw tijd voor het Nationaal Voetbalweekend. Dat is dus vandaag, morgen en zondag, dus 5, 6 en 7 juni. 3 dagen lang traditiegetrouw het amateurvoetbal wat wordt gevierd. Om het plezier, om de verbinding en de herinneringen die je hele leven lang met je meedraagt naar het clubje waar je dan als kind hebt gespeeld. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, speelde jij bij een club? Heb je ergens gespeeld? Speel je dat nu nog? Of leef je op een andere manier een bijdrage? Sta je langs de lijn te vlaggen? Fluit je als scheidsrechter? Sta je in de kantine? Wat voor vrijwilligerswerk doe je? Bij welke club rijd je pupillen iedere zaterdagochtend naar een thuiswedstrijd? Of naar een uitwedstrijd? Noem maar op. Wat heb jij met amateurvoetbal? En noem dan vooral ook je club erbij. Dat mag je doorgeven via frank@gld.nl of app even naar de studio. Willy heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Die zegt, ik heb jarenlang gevoetbald. Eerst bij de pupillen en later bij de jeugd. En ook nog bij de senioren. Maar dat was dan vooral de derde helft. Was dan belangrijk. En Wouter Dingsbelo heeft een voice-appje ingesproken. Die woont dus op de grens van Nederland en Duitsland. En zijn herinnering aan voetbal gaat niet zozeer over het amateurvoetbal, als wel over het EK van 88, toen wij wonnen van hen, van Duitsland.
1: En toen liep hier bij ons de Heelweg, de internationale straat tussen Dingsbelo en Zuurwijk, liep toen helemaal vol met mensen. Ik zou bijna zeggen, het kan dus toch. Wat hebben ze hier toen een feest gehad? De hele discotheek liep leeg. Ik ging even kijken. Ik was pas nog slechter gezien dan ik al deed. Dus ik stond aan de kant, heel voorzichtig, stond ik een beetje te kijken. En in één keer had ik zo in één keer 2 biertjes in de hand. Ik weet nou nog steeds niet waar die biertjes vandaan gekomen zijn. Maar dat was leuk, jongens. De hele straat vol met oranje. Dit is mijn herinnering aan het voetbal.

Dusty Springfield en Little by Little hoor je op Radio Gelderland. Annemiek die appt haar herinnering aan het voetbal of wat ze met voetbal heeft, namelijk gewoon niks. De hobby van haar ex was rugby, daar stond ze dan wel langs de lijn. Ik lees vanochtend trouwens een verhaal in de Gelderlander, dat verzin je ook echt niet. Ik weet niet of je het al hebt gezien, over de kerktoren van de Sint-Willibrorduskerk in Meel. Daar bleek maandenlang een geheime piratenzender verstopt te hebben gezeten. Luisteraars van firma PCB, en PCB staat dan voor Piratencombinatie Brabant, zijn genoten van kraakheldere Hollandse hits. En dat was niet zo gek, want de antenne stond dus op 52 meter hoogte bovenin de kerktoren van Mil. De koster had eind december twee werklieden, tussen aanhalingstekens, binnengelaten. Die zeiden, ja, we hebben toestemming hoor, we moeten apparatuur plaatsen. Dat bleek achteraf iets te goedgelovig. Deze mannen hebben zo'n 250 treden omhoog gelopen om die zender te installeren. En 5 maanden later pas maakte de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, zoals het dan zo heet, er een einde aan. De apparatuur hebben ze in beslag genomen. Ik weet eigenlijk niet of er iemand is aangehouden hiervoor, maar boetes die liggen er niet om tegenwoordig voor piraterij. Sinds vorig jaar is de basisboete voor een eerste overtreding, hou je vast, €7.500. En dat kan flink oplopen, want illegaal uitzenden is niet alleen verboden, maar het kan ook gevaarlijk zijn als hulpdiensten of bijvoorbeeld het vliegverkeer erdoor wordt verstoord. Maar etenpiraterij gaat desondanks altijd maar door. Het blijft hardnekkig bestaan. Van kerkdienst dus naar knalharde piratenhits vanuit de kerktoren in Meel. Ik vind het ergens toch wel een heel erg grappig verhaal. Stel ik me zo voor. Waarom kijkt iedereen toch zo voortdurend zo blij naar die kerktoren hier in Meel? Ben je zo goed gelovig geworden? Nee. Zijn die piratenhits van firma PCB. De piratencombinatie Brabant. Keihard vanaf 52 meter hoogte vanuit de kerktoren.

0: Don't Talk, Just Kiss, Right Set Fred, hoor je.
1: Plaat delict.
2: We hebben weer een dossiertje voor je gevonden, hoor.
0: Oeh,
2: ben benieuwd.
3: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
2: Ja, goedemorgen. De platenpolitie heeft weer een proces verbaal uitgezocht. Daar gebeurt iets in wat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag om dit op te lossen. En daarmee maak je kans op een Radio Gelderland zaklamp. Die ligt voor je klaar als je het antwoord weet op deze aangifte. We behandelen vandaag een niet zozeer een zuivere misdaadplaat. Zoals Stand and Deliver van Adam and the Ants gisteren. Deze moet het meer hebben van de psychologische invalshoek en de woordspeling rondom gokken. Dit gaat namelijk over een man die zijn kansen berekent. Hij zet alleen in als de winst waarschijnlijk is en houdt altijd een ontsnappingsroute open. Dat maakt hem nog geen crimineel, maar wel een verdacht figuur voor de platenpolitie. Vandaag onderzoeken we dus een man die relaties benadert alsof het een financiële transactie is. Volgens getuigen neemt de verdachte alleen deel wanneer de vooruitzichten gunstig zijn en het risico beperkt blijft. Hij beweert precies te weten wanneer hij moet instappen, wanneer hij moet afhaken en hoe hij zijn kansen kan vergroten. Slachtoffers verklaren dat zij vaak de indruk krijgen dat er sprake was van een serieuze verbintenis, terwijl de verdachte eigenlijk de situatie vooral beschouwde als een berekende gok. Onderzoekers vermoeden dat deze man zijn hart zorgvuldig afschermt en uitsluitend handelt wanneer de omstandigheden in zijn voordeel zijn. Dus, verdacht van emotionele speculatie. Het nemen van romantische risico's. Op kosten van anderen. En het structureel behandelen van liefde als een kansspel. Wie zoeken wij? Dit was een project van een Britse muzikant en producer. En de single werd eind jaren 60 uitgebracht. Dus eind jaren 60. Een typisch voorbeeld van de vrolijke, melodieuze popmuziek. De barokpop uit die tijd. En de man hierachter was ook de creatieve kracht achter de psychedelische popgroep Honeybus. Nou, meer geef ik niet. Hier moet je het mee doen. frank@gld.nl of een appje naar de studio met de titel en de artiest. Als jij deze plaat delict kunt oplossen. Gaan we nu voor een glaasje bubbels. Still champagne. Davina Michel, wat een stem heeft zij, hè?

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Het is feest bij Wentustegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
3: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
6: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
6: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Het is 7:30. Goedemorgen Gelderland. In Emst is het 13,1, in Opheusden 14,6. Het is vandaag opnieuw een wisselvallig zomerweer wat we ons staat te wachten. Afwisselend zonnige periode en stapelwolken, vooral vanmiddag af en toe een bui. Het wordt maximaal 18 graden. Dat is een beetje aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Een voormalig bestuurder van een Arnhemse zorgbemiddelingsbureau is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor het in omloop brengen van valse diploma's en VOG's. Via het bureau konden ongekwalificeerde krachten aan het werk in de zorg, wat volgens de rechtbank bijzonder risico was voor kwetsbare cliënten. En Koningin Maxima heeft het vernieuwde Valkhof Museum in Nijmegen officieel heropend na een renovatie van bijna 16 miljoen euro. Na 3,5 jaar verbouwen moet het museum nu een nieuw financieel stabiel hoofdstuk beginnen. En vanaf morgenochtend openen ze de deuren voor publiek. Dus dan kunnen we zelf ook gaan kijken. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
1: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
8: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterrenslot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in?
12: Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
13: Goedemorgen Gelderland. Frank

Eric Carmen en Hungry Eyes. Goedemorgen Gelderland. 7:08 is het. De 5e van juni, 5, 6 en 7 juni is het Nationaal Voetbalweekend. En ik vroeg je naar herinneringen of je gevoel bij het amateurvoetbal, wat dit weekend wordt gevierd. Dieneke uit Ede, die appt mij, ja, wat is amateurvoetbal bij ons? Mijn lief was voor Feyenoord, keek alles trouw als hij thuis was, wat voetbal was. Zo'n lief was 4 toen hij met zijn vriendje bij Fortissimo in Ede kwam, door de buurtjes. Zij wilden gelijk voetballen, ze bleven erbij. Ik ging langzaam ook meer doen bij de club. De bardienst heb ik gedraaid, het jeugdbestuur. Mooie tijden gehad en de jongste zoon heeft wel gevoetbald, maar vond het niet zo leuk als zijn oudste broer. En als het Nederlands elftal dan moest, dan de hele straat versieren en dikke pret met z'n allen. We zijn eigenlijk nooit bij het voetbal weggegaan. Mijn man zelf was leider bij het eerste elftal. Onze oudste zoon is scheidsrechter geweest toen hij 15 was. Deed de jeugdfluiten, bleef voetballen. Onze kleinzoon is nu ook weer gek voor voetbal. Was 4 jaar toen hij begon bij Fortissimo. En heeft na 10 jaar afscheid genomen met een kampioenschap. Hij gaat nu in Lemmer voetballen. Maar voetballen is de rode draad door het leven van ons geworden. De kleindochter ook bij Fortissimo gevoetbald. En gaat nu ook bij Lemmer. Nou, ik keek ook altijd bij ze en vroeg hem mee met de toernooien. Volgende maand dan bestaat de club, Fortissimo dus, 80 jaar. En we hebben daar bijna 40 jaar van bijgelopen. Nou, over voetbal gesproken, je dacht misschien Oranje heeft het niet zo goed gedaan met die uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. 1-0 verloren. Maar je bent niet de enige grote voetballand die deze week op zijn gezicht ging tijdens de laatste oefenpotjes. Want Frankrijk, verliezend WK-finalist in 2022, een van de favorieten voor de titel de komende weken, verloor gisteren verrassend met 2-1 van Ivoorkust. Dat is een flinke domper, zo vlak voor het toernooi. En in Spanje, de huidige Europees kampioen van 2 jaar geleden, kwam niet verder dan 1-1 gelijk tegen Irak. Torres die zette Spanje nog wel op voorsprong, maar Irak heeft zich teruggeknokt in de wedstrijd en hield dus stand. Kortom, zelfs de absolute toppers struikelen nog in aanloop naar het WK. En dat maakt de spannendste voetbalzomer aller tijden alleen nog maar iets moeilijker te voorspellen. Zometeen de oplossing van Platen ligt naar Suzanne en Freek en Snelle.

0: Het is stil hier aan de overkant. De ode aan de Achterhoek van Suzanne, Freek en Snello op Radio Gelderland.
1: Laat delict.
0: Ja, iedereen bedankt weer voor het meedenken vanochtend. Een muzikaal misdrijf is gepleegd, maar we hebben de dader kunnen pakken. Met dank aan Toke, aan Hans, aan Erik. Werd goed meegespeeld weer vanochtend. En hij was best lastig. We hadden te maken met een man die zichzelf vergelijkt met een gokker in de liefde. De tekst beschrijft hoe hij zijn kansen berekent, dat hij weet wanneer hij kan winnen en zijn geluk beproeft in de romantiek. Het nummer gaat over zelfvertrouwen en controle. Hij zingt dat hij precies weet wat hij wil en hoe hij dat moet krijgen. Hij waarschuwt zijn geliefde om hem niet vast te pinnen, omdat hij anders overweldigd raakt. En hij stelt dat hij alleen voor de liefde gaat als de kansen, als de odds, goed zijn. Het nummer werd een hit in 1969 in de Nederlandse top 40. Het is dus geen letterlijk lied over casino spelen, maar een metafoor voor een ontspannen, berekenende, iets wat vrijblijvende benadering van het daten. Of zoals ik het 20-tal minuten geleden zei, emotionele speculatie. Dat is het delict. vanaf de camping Wieskamp in Winterswijk werd er ook meegespeeld door Jan. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, en jij vertelde mij net die camping die brengt jou geluk als jij in Gelderland bent op vakantie. Want je hebt vorig jaar vanaf de camping ook gewonnen, hè?
2: Ja, vorig jaar van een andere camping. Vorig jaar van de camping bij het Henschotenmeer.
0: Okay.
2: Bij het, hoe heet dat, meer in Winterswijk. Niet Henschotenmeer, maar vorig jaar zaten we op een andere camping.
0: Okay. Dus
2: dit jaar voor het eerst op Wieskamp.
0: En toen was het, nog de douchepla natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja. Hey, en vanochtend zat je in je huisje op de camping en je dacht, ik ga eens even googlen, ik ga eens nadenken. Waar kwam je op uit?
2: Ik kwam uit op Lees met I'm a Gambler.
0: Juist, helemaal goed. Pete Dello, de Britse songwriter, heeft in diverse bandjes gezeten. Richtte de Grand Tracy en de Sunsets op. En heeft de Yum Yum Band heeft hij ook nog gedaan. En Honeybus, maar hij bracht onder de artiestennaam Lees. En dat zei jij inderdaad heel goed. Het nummer I'm a Gambler uit. En dat zoeken wij. Ik ben een gokker. Hij gokt met de liefde. Nou, ik ga ervoor zorgen dat als jij thuis komt van vakantie, dat er een Radio Gelderland zaklampje voor jou klaar ligt.
2: Nou, heel mooi.
0: Ja toch? Dat is lekker thuiskomen.
2: Ja. Dank u wel.
0: Geniet van je vakantie en van het mooie Winterswijk in de omgeving.
2: Ga ik zeker doen.
0: En er komen weer wat droge dagen aan, dus dat komt helemaal goed.
2: Ja.
0: Oké. Okay. En bedankt voor het meespelen.
2: Geen dank. Fijne dag verder. Goeie uitzending.
0: Dag Jan.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Platenlicht dus. Deze vrijdagochtend waarmee we het weekend ingaan. Lees. En I'm a Gambler. Ik voeg hem toe aan de afspeellijst van ons op Spotify. Van alle opgeloste platendelict tot nu toe.

0: Dankjewel Ingrid. Dan die zocht naar net naar meer waar die vorig jaar kampeerde. Heel gelo natuurlijk daar bij Winterswijk. I'm a Gambler van Lees was dat. Dankjewel voor het meedenken allemaal. En de platenpolitie blijft scherp om zich heen kijken. Want er zijn natuurlijk nog genoeg platen die geschikt zijn voor platenlicht. Misschien weet jij er wel eentje. Dan kun je die tippen hè, aan ons.
1: Zaak gesloten.
0: Een zaak tippen, dat doe je door te mailen. frank@gld.nl. Of je appt even, 06-22-22-1342. Of je gebruikt de app van Gelderland. En wat je ook kunt doen, is de plaatselijke politie bellen. Ja, dit is Bruno Mars en Risk It All op Radio Gelderland.

0: Toetertjes. Lekker man, toetertjes op Radio Gelderland. Bruno Mars en Risk It All. Tijd voor het weer. En het weer krijgen we van Johnny Willemsen van Weerplaza. Johnny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We krijgen een beetje een wisselvallig weekend. Maar laten we eerst maar eens even naar deze vrijdag kijken. Want gisteren een behoorlijke bak lokaal her en der uit de lucht gevallen. Hoe is dat vandaag?
2: Ja, ook buien in het noorden en westen van de provincie momenteel. En daar komt het hier en daar ook behoorlijk uit. In het oostelijke deel is het nog droog, maar die buien komen daar uiteindelijk ook. Ze trekken namelijk oostwaarts, maar er ontstaan ook nog wel weer wat nieuwe. Dus een wisselvallige dag. Ik moet wel zeggen, in de loop van de middag vanuit het westen ook wat vaker de zon weer gaat doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden bij een matige wind uit het zuidwesten.
0: Oké. Okay. En dan het weekend, dat gaf je een uur geleden ook al aan, is eigenlijk een beetje zaterdag en zondag gespiegeld, hè? Qua hoe het gaat verlopen.
2: Klopt, inderdaad. Morgenochtend is het droog, met zelfs nog een tijdje zonneschijn. Dan vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en volgt er in de middag regen. Het wordt ongeveer 19 graden. En zondag doen we hem andersom, dus dan beginnen we bewolkt en regenachtig. Maar breekt juist later op de dag de zon vanuit het westen door. Dus ja, de beste delen van het weekend zijn morgenochtend en zondagmiddag.
0: Oké. Okay. Nou is voor jou en voor je collega's natuurlijk deze week de zomer begonnen, de meteorologische zomer. Ja. Dat ging eigenlijk gelijk gepaard met best wel wat regen en onweer en zo. Als je nou in de glazen bol bij jullie in de weerkamer kijkt en alvast voorbij in het weekend naar volgende week, komt er dan wat zomers aan?
2: Nou, de eerste dagen in ieder geval nog niet. Oh. Ik moet wel zeggen dat het maandag wat warmer wordt. 22 graden ongeveer, maar dat wordt afgestraft met onweersbuien. En dan is het dinsdag en woensdag weer wat koeler met een graad of 17. Daarna weet de glazen bol het eigenlijk niet meer. Eind volgende week, het volgende weekend, is er eigenlijk een beetje een 50-50 weersverwachting. Of we gaan door met wisselvallig weer met de temperaturen tussen de 17 en de 21 graden. Een beetje wat we nu hebben.
0: Yeah.
2: Of we schakelen toch over op droger, zonniger en warmer. Ja, wat ik al zei, het is ongeveer een beetje 50-50 voor meer dan een week vooruit.
0: Ja, maar ja, dat heb je natuurlijk ook gauw. Hoe verder je vooruit je gaat, hoe meer het twee kanten op kan gaan.
2: En, het kan soms ook heel duidelijk zijn, maar in dit geval is het echt een beetje, het kan twee kanten op. Het is ook één van die twee. Het wordt niet nog kouder, het wordt ook niet zijknat, maar één van die twee.
0: Oké. Okay. Ja, dan is het gewoon zaak dat we contact houden, Johnny.
2: Dat zeker.
0: Tot over een uurtje?
2: Ja, is goed.
0: Oké, okay, helemaal goed. En zometeen na 8 uur natuurlijk meer fijne muziek op Radio Gelderland. Maar ook nog even terugblikken op die geweldige, emotionele, mooie, loodzware, maar ook kletsnatte dag op de Franse Alp. Alpe d'Huez, Alpe d'Huez gisteren. Een recordopbrengst. En onze Linda Gerdink heeft daar 10 uur lang alles aan elkaar lopen presenteren. Live op SBS6, maar ook op Gelderland. En even met haar nog terugblikken op die geslaagde dag van 25 miljoen euro. Dat is echt veel, hè? Goed gedaan, hoor. Maar eerst links nu. So this is romance. Het is 6 voor 8. Goedemorgen, Gelderland.

0: Zing mee onder de douche en schuif aan bij het lekkerste ontbijt van Gelderland. Dit is Goedemorgen Gelderland met Frank van Dijk.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
5: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen?
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
9: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
8: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
10: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
8: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
11: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De bouw van het nieuwe stationskwartier krijgt steeds meer vorm. Inmiddels is ook een mijlpaal bereikt. De tweede woonlaag is klaar. Het project bestaat uit twee delen. Een woontoren van 10 verdiepingen met 40 woningen, variërend van koopwoningen tot vrije sector huurwoningen. En daarnaast komt een woonblok met 40 sociale huurappartementen en worden er nog 13 stadswoningen gebouwd. Volgens Cité Woondiensten speelt het project in op de grote behoefte aan betaalbare appartementen. Het stationskwartier vormt een van de eerste zichtbare onderdelen van de bredere ontwikkeling van de spoorzone rond het station. De gemeente Bronckhorst heeft de nieuwe tijdelijke regeling Leefbaar en Sportief Bronckhorst vastgesteld, waarmee een eerder succesvol project wordt voortgezet dat zich richt op een vitale en leefbare gemeente. Voor 2026 is in totaal €425.000 beschikbaar, mede door een combinatie met provinciale subsidie. De regeling is vooral bedoeld voor nieuwe initiatieven die nog niet eerder hebben meegedaan aan bestaande gemeentelijke programma's. Wanneer er meer aanvragen zijn dan budget, wordt gekeken naar de maatschappelijke invloed, duurzaamheid en toegevoegde waarde van de initiatieven. Projecten die breed bijdragen aan leefbaarheid of vernieuwend zijn, maken meer kans op subsidie. Aanvragen kunnen nog worden ingediend tot 15 september via de gemeente Bronckhorst. Kaartjes voor de Zwarte Cross kunnen sinds kort via Ticketswap worden doorverkocht. Opvallend is dat er al meer dan 100 tickets zijn verkocht, terwijl het festival nog niet eens is uitverkocht. Sommige kopers betalen via het doorverkoopplatform zelfs meer dan de officiële verkoopprijs. Op dit moment zijn alleen de zaterdagkaarten en vrijwel alle jeugdkaarten uitverkocht. Ticketswap is de enige officiële doorverkooppartner van de Zwarte Cross. Het platform zorgt ervoor dat bij doorverkoop de oorspronkelijke barcode ongeldig wordt gemaakt en de nieuwe koper een unieke barcode ontvangt. De organisatie van de Zwarte Cross zegt dat bezoekers alleen via Ticketswap tickets moeten kopen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: De dag die is droog begonnen, maar op de radar zien we een buienlijn die van west naar oost over de provincie trekt. En daar krijgen we vanmorgen mee te maken. Later op de ochtend wordt het allemaal wel wat droger. Dan kan er ook af en toe de zon er nog weer bij komen. Maar vanmiddag gaan er weer buien vallen. En die kunnen soms nog weer even pittig uitpakken. Niet zo als gisteren. De onweer is er wel uit. En tussen de buien door komt ook af en toe de zon erdoor. Maar als een bui valt, een pittige bui, kan er zelfs ook nog plaatselijk even wateroverlast zijn en kans op windstoten. Tussen de buien door dus af en toe wat zon en bij een matige westenwind wordt het dan 18 tot 19 graden. Vanavond worden de buien snel minder en blijft het op de meeste plaatsen droog. En komende nacht is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en ook opklaringen. Het koelt dan af naar 11 graden. De zaterdag begint ook droog met wolkenvelden, af en toe wat zon. In de loop van de ochtend neemt de bewolking toe. Eind van de ochtend kan er al een buitje vallen. Maar in de middag vallen ook wat buien met tussendoor ook weer zon. De wind die is zwak tot matig uit de zuidelijke richtingen en dan wordt het 20 tot 21 graden. Zondag begint met wat regen of enkele buien. In de middag ook in eerste instantie nog later wordt het allemaal wat droger. Er staat een zwakke tot matige wind en dan wordt het ook 20 tot 21 graden. Na het weekend hebben we op maandag en dinsdag ook nog wat met buien te maken. Temperaturen maandag wat hoger, 22 graden, dinsdag een graad of 19. Vanaf woensdag wordt het wel minder wisselvallig, maar kan er altijd nog wat regen of een bui vallen. Maar de temperaturen die komen wat hoger uit met 22 tot 23 graden op volgende week donderdag en vrijdag.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
7: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
6: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
8: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
6: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Apeldoorn en Klarenbeek en tussen Apeldoorn en Amersfoort rijden geen treinen. Dat komt door een boom op het spoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
11: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
12: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
11: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
13: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken Cage IH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
14: En dat maakt het verschil in het veld.
13: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Voorde moet zijn.
15: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 13 juni openen Royal Eikelkamp en het Living Lab Soil Valley in Giesbeek hun deuren voor de Techniekdag De Liemers. Jongeren van 8 tot en met 14 jaar ontdekken hier op een interactieve en vooral leuke manier de wereld van de techniek. Van bouwen en programmeren tot experimenteren en onderzoeken, zelfdoen staat centraal. Bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio verzorgen volop uitdagende activiteiten. Zo ervaren bezoekers hoe breed, innovatief en verrassend techniek is en welke mogelijkheden er in de regio liggen voor een toekomst in de techniek. De Techniekdag is gratis toegankelijk voor jong en oud en vindt plaats van 10 tot 4 uur op het terrein van InnoFields in Giesbeek. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op www.techniekdag.nl.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Triple Run wordt dit jaar gehouden op zondag 14 juni. Dit hardloopevenement voor het hele gezin gaat door het mooie buitengebied van Keppel, Drempt en Hummelo. Individuele inschrijving en teaminschrijving zijn mogelijk. De afstanden zijn 10 kilometer, 5 kilometer, 2,5 kilometer en voor de jeugd 1 kilometer. De start is bij de Sporthal Hoogkeppel. De inschrijving eindigt op 13 juni en inschrijven op de dag zelf is niet mogelijk. Meer informatie over starttijden en inschrijfgeld is te vinden op www.keppelrun.nl.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
3: Geen idee. Snoeien?
2: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
3: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
3: Top. Gaan wij iets leuks doen?
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
7: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
8: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
0: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
7: Bijt u nog met vertrouwen in een appel?
0: Bij de capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
7: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst.

0: Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

J.K. Graham en Set Me Free. Vrijdag vandaag, alweer vrijdag de 5e juni. En dit is weer een nieuwe aflevering van natuurlijk de muziekservice. Rob de Brouwer neemt je mee tot aan 12 uur met de fijne Feel Good Music, de mix van muziek. En ook dat doen we natuurlijk weer vandaag. Natuurlijk, je weet het, vrijdag is niet je weekend.

0: een hele goede morgen gewenst.
1: Rob de Brouwer. Rob de Brouwer.
2: Bomba!
3: Sensual.
2: Un movimiento sensual.
3: Sensual.
2: Un movimiento muy sexy.

0: We hadden er weer gezellige drie non-stop achtereenvolgens King Africa La Bomba. We hadden de nieuwe single van Danny Froger met Morgen is niet beloofd. En juist de hostage van Donna Summer uit de jaren 70. Wij zijn Radio Ideaal en fijn dat je erbij bent. Fijn dat je luistert waar je ook bent, thuis of misschien wel onderweg in de auto of op het werk. Wij hebben de fijne mix van muziek voor je.
1: De muziekservice, de drijfveer van de dag.

Ja, begin deze week was hij jarig en toen hadden we een stukje laten horen van Annabel van Hans de Boy. Toen zei ik nog, leuk als we die keer helemaal gaan kunnen draaien. Dus bij deze hebben we dat nu gedaan. Hans de Boy met Annabel. Ja, dit zijn de vijf hobby's die mannen super aantrekkelijk maken volgens de wetenschap. Ja, als één is het lezen. Slimme boekenwurmen zijn hot. En dan een vreemde taal leren of spreken. Nou goed, dat kan. Een instrument spelen, dat is ook een van die dingen. Of koken. En als laatste houtbewerking. Nou, die laatste die valt bij mij af. Want ik had vroeger op school voor houtbewerking meestal een 4 of een 5. Dus dat ging niet zo goed.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Gistermiddag brak een grote brand uit in een leegstaand voormalig restaurant aan de Deventerweg in Epse. Het pand waarin vroeger Chinees restaurant De Rozentuin zat, en dat al meer dan 10 jaar leeg staat, raakte zwaar beschadigd. Door de hevige rookontwikkeling schaalde de brandweer op en werden extra eenheden ingezet. De brandweer wist het vuur onder controle te krijgen, maar het gebouw was toen al grotendeels ingestort. Delen van het dak, de voorgevel en uiteindelijk een groot deel van de rest van het pand kwamen naar beneden. Bij de brand raakte niemand gewond. De rook trok over de A1. De Deventerweg is tijdelijk afgesloten geweest. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De rechtbank in Zutphen heeft een 28-jarige man uit Zutphen veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf en tbs met voorwaarden voor het aanranden van 3 vrouwen. In 2 gevallen likte hij aan de voeten van zijn slachtoffers en maakte hij opnames van zijn acties. De man zegt dat zijn gedrag voortkwam uit weddenschappen, maar de rechtbank stelde vast dat dit verzonnen is. Tijdens de feiten droeg de man een enkelband omdat hij voorwaardelijk vrij was na een eerdere veroordeling voor poging tot doodslag. Ook was hij eerder veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Deskundigen achten de kans op herhaling aanwezig en beschouwen hem als verminderd toerekeningsvatbaar. Naast de straf en tbs moet hij 1 van de slachtoffers €3.000 schadevergoeding betalen. Gisteren zijn de hulpdiensten naar jachthaven De Ank in Doetinchem gestuurd, waar een oudere man in de kajuit van een boot medische hulp nodig had. Door de beperkte ruimte aan boord hielp de brandweer de ambulancedienst bij het veilig van boord halen van het slachtoffer. De man is daarna in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Over zijn medische toestand en de oorzaak van de situatie is niets bekendgemaakt. In de Achterhoek wordt tijdens het broedseizoen extra aandacht gevraagd voor de bescherming van jonge dieren in bossen, hagen en weilanden. Verstoring door mensen of loslopende honden kan ervoor zorgen dat ouderdieren hun jongen verlaten of dat dieren ernstig worden gestoord. 10 organisaties uit natuur, recreatie en landbouw werken samen in het netwerk Natuurlijk te gast in de Achterhoek en voeren de campagne Bescherm de Jonkies. Dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: De dag die is droog begonnen, maar op de radar zien we een buienlijn die van west naar oost over de provincie trekt. En daar krijgen we vanmorgen mee te maken. Later op de ochtend wordt het allemaal wel wat droger. Dan kan er ook af en toe de zon er nog weer bij komen. Maar vanmiddag gaan er weer buien vallen. En die kunnen soms nog weer even pittig uitpakken. Niet zo als gisteren. De onweer is er wel uit. En tussen de buien door komt ook af en toe de zon erdoor. Maar als een bui valt, een pittige bui, kan er zelfs ook nog plaatselijk even wateroverlast zijn en kans op windstoten. Tussen de buien door dus af en toe wat zon en bij een matige westenwind wordt het dan 18 tot 19 graden. Vanavond worden de buien snel minder en blijft het op de meeste plaatsen droog. En komende nacht is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en ook opklaringen. Het koelt dan af naar 11 graden. De zaterdag begint ook droog met wolkenvelden, af en toe wat zon. In de loop van de ochtend neemt de bewolking toe. Eind van de ochtend kan er al een buitje vallen. Maar in de middag vallen ook wat buien met tussendoor ook weer zon. De wind die is zwak tot matig uit de zuidelijke richtingen en dan wordt het 20 tot 21 graden. Zondag begint met wat regen of enkele buien. In de middag ook in eerste instantie nog later wordt het allemaal wat droger. Er staat een zwakke tot matige wind en dan wordt het ook 20 tot 21 graden. Na het weekend hebben we op maandag en dinsdag ook nog wat met buien te maken. Temperaturen maandag wat hoger, 22 graden, dinsdag een graad of 19. Vanaf woensdag wordt het wel minder wisselvallig, maar kan er altijd nog wat regen of een bui vallen. Maar de temperaturen die komen wat hoger uit met 22 tot 23 graden op volgende week donderdag en vrijdag.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Heerlijke muziek uit de midden jaren 70 van Billy Ocean en The Love Really Hurts Without You. Goed, wij gaan weer even een duikje maken naar onze verjaardagskalender. Nou, ik kan zeggen op deze vrijdag zijn we heel snel klaar. Want het zijn er maar twee. Ja, ik kan er niet meer van maken. Twee op deze vrijdag, 5 juni. Dat is de Nederlands voormalige profvoetballer Henk Vos. Hij wordt 58 jaar vandaag. En als laatste in de lijst, dat vind ik wel weer leuk, dat is de Nederlandse acteur Kees Hulst. En Kees Hulst, die was nog een hele tijd terug geleden te zien in de serie Hendrik Groen met André van Duin. En die serie, die keek ik altijd op tv. Dat vond ik een hele leuke serie. Ja. De avonturen van Hendrik Groen was heel leuk. En daar speelde André van Duin voor het eerst een hele serieuze rol. Je kunt je niet voorstellen, maar het is echt zo. En dat deed hij nog heel goed ook nog. Ja, echt. Fantastische serie. Kees Hulst dus, de Nederlandse acteur. Hij viert vandaag zijn 74ste verjaardag. Nou goed, en voor iedereen die ook vandaag jarig is op deze vrijdag. Ik zeg natuurlijk iedereen weer van harte gefeliciteerd.

0: Ja, deze opname is nog steeds stijgende in de Nederlandse top 40. Staat op nummer 16 daar genoteerd. Deze van Bibi Rexha met The New Religion. We gaan even een korte pauze inlassen. Dat betekent even naar de keuken voor een bakje cappuccino. Misschien wel iets erbij. Ga je dat ook doen? Of thee of wat dan ook. Heel smakelijk. We spreken elkaar zo meteen weer.
1: The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
0: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
4: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
5: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
6: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
7: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
8: Of zo.
9: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zijn.
6: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
0: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en Oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Jorritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al vrij druk op de weg op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld over 4 kilometer. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Waardenburg ook 4. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer stilstaand verkeer. En daar kan de extra reistijd oplopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
13: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
12: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
14: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemu-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemu,

En zo begonnen we na 11 weer met jaren 90 muziek van Ricky Martin en zijn Mawia. Fijn dat je luistert, fijn dat je erbij bent hier bij Radio Ideaal. Ben je wat later ingeschakeld? Dit is de muziekservice. En die hoor je elke ochtend tussen 10 en 12 van maandag tot en met vrijdag hier op dit station. En dat doen we altijd met hele fijne, lekkere feel-good music. Of zoals ik altijd zeg, de fijne mix van muziek.

0: Je hoort achtereenvolgens muziek van Sabine met Liever Nu Dan Ooit. We hadden uit de jaren 80 Boney M en Kalimba de Luna, de Boney M in nieuwe bezetting toen, die toen doorgingen. En dit was toch wel een aardige hit voor ze. En zojuist uit de jaren 70, de grote hit van Doobie Brothers en The Long Train Running. We doen nog een gezellige Nederlandstalige. We gaan een kleine 4 jaar terug in de tijd met Thomas Agda, Rolf Sanchez, die ook binnenkort in Wiel komt tijdens het dorpsfeest. En Kraantje Papi met Missen Zou.
1: Ik sta buiten.

Je hoorde I Want You To Want Me van de formatie Salt Harmony. We gaan nu terug naar een Britse zanger, geboren in Bristol. Nicholas David Nick Kershaw. Gewoon beter bekend dus als Nick Kershaw. Hij had een hele grote hit, bijvoorbeeld in 1983. En bereikte als hoogste positie nummer 6 in de hitlijsten. I Won't Let The Sun Go Down On Me. Wij gaan een jaartje verder, want in 1984 bracht hij deze opname uit. En die kwam als hoogste op nummer 19 terecht in de Nederlandse top 40. Nick Kershaw met The Whittle.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu vrij snel drukker op de weg. De files vanaf 10 minuten vertraging staan nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Waardenburg 6 kilometer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens zelfs een half uur extra reistijd in 6 kilometer stilstaand verkeer. A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 8 kilometer file met daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio.

De formatie Aerosmith uit de jaren 70 en dat heette Walk This Way. Het is weer tijd voor een nieuwsfeitje. En dat is het volgende, namelijk het staalbedrijf Tata Steel, waar heel veel over te doen is uit IJmuiden, heeft het contract met directeur de duurzaamheid en communicatie Donald Pols beëindigd. Het voormalige boegbeeld van de actiegroep Milieudefensie was pas 1 dag in dienst. Ja, de NRC die meldt dat Pols in zijn studietijd in Zuid-Afrika voorman is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. En die streed tegen het ANC en tegen de afschaffing van de apartheid. Pols erkent zijn lidmaatschap en zegt nu niet meer dezelfde persoon te zijn. Zijn overstap die werkte veel verbazing. Milieudefensie die zei zwaar teleurgesteld te zijn over het vertrek naar een van de grootste vervuilers van Nederland.

Nederlandse formatie Volumia met Xander de Bussinier. Je bent blijf bij mij uit het eindjaren 90. En dat was ook die tijd dat ik Volumia een keer voor het eerst live zag toen. En dat was echt een hele goede liveband.

Amanda Lear met Follow Me. Ja, een hele leuke dans. Dit plaatje doet me altijd weer terugdenken aan dansschool Van Loon in Valkenswaard. Vroeger waar ik dansles kreeg, dat kwam dit regelmatig voorbij, dit nummer. Mooi nummer trouwens ook. Goed, dit was die weer voor de vrijdag, de muziekservice. Ik zou zeggen, blijf gezellig luisteren hier naar Radio Ideaal. Een hele fijne dag gewenst. Natuurlijk bovenal een heel fijn weekend alvast gewenst. Morgen ben ik er weer even tussen 2 en 4 in de middag. Natuurlijk met de beste 70s en 80s in de muzikale brouwerij. En daar zou zomaar dit plaatje uit de jaren 80 voorbij kunnen komen. Wat we nu gaan doen, van Status Quo. En dat heet What You're Proposing. Fijn weekend allemaal.

0: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelm. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem. Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 6 kilometer met daar een half uur vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 12 kilometer. En daar is de extra reistijd een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek heli.nl en start samen. Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café De Tol, het Aangewoon Weert.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Keppel Run wordt dit jaar gehouden op zondag 14 juni. Dit hardloop-evenement voor het hele gezin gaat door het mooie buitengebied van Keppel, Drempt en Hummelo. Individuele inschrijving en teaminschrijving zijn mogelijk. De afstanden zijn 10 kilometer, 5 kilometer, 2,5 kilometer en voor de jeugd 1 kilometer. De start is bij de Sporthal Hoogkeppel. De inschrijving eindigt op 13 juni en inschrijven op de dag zelf is niet mogelijk. Meer informatie over starttijden en inschrijfgeld is te vinden op www.keppelrun.nl.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. In het noordwesten van Zelhem kunnen waarschijnlijk 15 nieuwe woningen gebouwd worden. De burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst vinden het een goed plan om te bouwen aan de rand van het dorp, waar dan landbouwgrond en bos zal worden opgeofferd. Het plan is om 10 rijwoningen, 2 onder 1 kapwoningen, 1 vrijstaande woning en 1 kangeroewoning te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover het voorstel, maar de gemeenteraad moet nog mee instemmen. Buurtbewoners zijn geïnformeerd over de plannen en hebben aangegeven tegen de woningbouw te zijn. Zij zijn van plan bezwaar te maken. Uit onderzoek van het project Swimway Oude IJssel blijkt dat de rivierprik moeite heeft om zijn paaigebieden in Duitsland te bereiken. Van de 35 onderzochte vissen kwamen er maar 5 voorbij de vispassage bij Sluis de Pol in Gaanderen. De grootste knelpunten zijn de stuwen bij Gaanderen en Ulft. Dat is problematisch omdat de rivierprik een lange reis aflegt. Veel vissen stranden vaak vlak voor hun eindbestemming. Verder onderzoek moet uitwijzen welke aanpassingen er nodig zijn in de toekomst. De Europese Commissie vindt dat Duitsland moet stoppen met de grenscontroles aan de grens met Nederland. Deze controles worden sinds 2024 uitgevoerd en zorgen regelmatig voor lange files en gevaarlijke verkeerssituaties. Wat eerder al leidde tot protesten van de gemeenten Montfland en Zevenaar. Volgens de EU mogen grenscontroles binnen het Schengengebied alleen tijdelijk worden ingezet. Brussel stelt dat er inmiddels geen noodzaak meer is voor de controles en wil dat 9 landen, waaronder Duitsland en Nederland, deze geleidelijk afbouwen. In de gemeente Oude IJsselstreek is discussie ontstaan omdat de Oranje Tempel in Silvolde tijdens de nachtelijke WK-wedstrijd van Nederland tegen Tunesië niet open mag. De locatie heeft een evenementenvergunning en krijgt daarom geen ontheffing voor nachtelijke opening. Bedrijven met een horecavergunning mogen wel ruimere openingstijden aanvragen. Coalitiepartijen Lokaal Belang en PvdA GroenLinks willen weten waarom geen uitzondering of maatwerk mogelijk is en waarom er niet actief naar een oplossing wordt gezocht. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. De A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen Ewijk en Kuik is het oponthoud ook 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 7 juni organiseert atletiekvereniging Hansesport de 55e editie van de Running Center City Hanzeloop. Het programma van de Hanzeloop biedt voor ieder wat wils. De lopers van de 5 kilometer en 10 kilometer wijden het spits af en het stadsschot zal om exact 10:45 klinken. Voor de jongste sportievelingen is het de populaire kidsrun van 1 kilometer die om 11:45 van start gaat. Met 4 leeftijdscategorieën is er voor elk kind een eerlijke kans om te schitteren in 1 grote ronde. De start voor alle hardlooponderdelen ligt dit jaar wederom op de sfeervolle Groenmarkt in Zutphen. Bedrijven kunnen zich inschrijven voor de 5 kilometer of 10 kilometer om samen met collega's een gooi te doen naar de felbegeerde bedrijvenbekers. Daarnaast krijgt het grote succes van 2025 een vervolg, de scholierencompetitie op de 5 kilometer. Alle middelbare scholen uit Zutphen en Warnsveld zijn van harte uitgenodigd om hun snelste leerlingen af te vaardigen. De eerste 5 finishers per school bepalen de einduitslag. Na de Hansloop maakt de stad zich op voor een bijzonder jubileum, de 60e editie van de wielerronde. Nadat de lopers de Groenmarkt bezet hebben, verzamelen de wielrenners zich op de Zaadmarkt voor hun eigen spektakel. Met 2 grote evenementen op 1 dag belooft het een bruisende en sportieve aangelegenheid te worden in de binnenstad voor zowel deelnemers als toeschouwers. De inschrijvingen voor individuele lopers, bedrijventeams en scholen zijn geopend via de website van Hansesport.
0: Radio Ideaal.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg. Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat in de regio al 70 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch ben je 20 minuten langer onderweg tussen Beest en knooppunt Empel. Dat geldt ook voor de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. De A28 Groningen-Amersfoort tussen Omme en de afrit en de knooppunt Hattemerbroek een kwartier vertraging. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein 10 minuten vertraging. En op de A73 Nijmegen-Venlo ben je tussen Ewijk en Malden een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar oudheidkundige vereniging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van Straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk.
5: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
6: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
5: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
4: Kom zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem en laat je verrassen door vroeger.
7: De Kovik, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Kovik, de juiste machines. deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
8: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
9: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
10: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
11: En dat maakt het verschil in het veld.
10: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij L&B Vorden moet zijn.

0: Een zomerwandeling in een oud gebied tussen de esdorpen Geesteren en Gelselaar, vlakbij de grens van Gelderland en Overijssel. Op zondagmiddag 14 juni nemen de natuurgidsen van IVN Noordmidden-Achterhoek belangstellenden graag mee om een route over zandwegen en boeren-esparen langs weilanden en door bossen. Dwars door het coulissenlandschap van de Achterhoek, doorsneden met water. De gidsen vertellen onderweg over het landschap, de beken en de flora en fauna van het gebied. De beken zijn en waren van groot belang voor dit gebied, met name voor de afwatering van het overtollige water naar onder andere het Twentekanaal, maar ook zorgden zij voor het transport van goederen. Later, na ongeveer 1850, verloren deze waterwegen hun functie, gedeeltelijk door concurrentie van de verbeterde infrastructuur van wegen en treinverbindingen. De wandeling op zondag 14 juni start om 2 uur vanaf café-restaurant Baan in Geesteren. Aanmelden is niet nodig, onderweg is er een koffiepauze en de wandeling duurt ongeveer 2 uur.
1: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat al een dikke 60 kilometer file. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je een half uur extra nodig tussen Culemborg en Zaltbommel. Dat geldt ook voor de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. Dat staat 6 kilometer. Dan de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Tiel-West en Knopendel. 20 minuten vertraging. Door een spoedreparatie word je er via de vluchtstrook geleid. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen Renkum en Knoopend Valburg, 10 minuten vertraging. En verderop bij Ravenstein ook 10 minuten extra. Tot slot de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Beuningen en Malden, ook weer 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op zaterdag 13 en zondag 14 juni organiseert Houmak Halle voor de derde keer de halve finale van de Zwarte Cross Open. Maar liefst 480 rijders verschijnen aan de start in de strijd om een felbegeerde plek op de Zwarte Cross in juli in Lichtenvoorde. Na spectaculaire wedstrijden op de baan is er ook volop vermaak naast de baan. Houmak staat bekend om het creëren van sfeer en gezelligheid voor het hele gezin. Terwijl volwassenen genieten van de wedstrijden en de gezellige ambiance, hoeven kinderen zich geen moment te vervelen. Zo is By Eggens aanwezig met een speciale elektrische motorbaan waar kinderen in de basisschoolleeftijd zelf kunnen ervaren hoe het is om motor te rijden. Daarnaast zijn er springkussens, schminkers, ballonnenartiesten en diverse speelactiviteiten voor de allerkleinsten. De toegang is beide dagen volledig gratis. De trainingen starten op beide dagen om 8:30, waarna de wedstrijden volgen. De kinderactiviteiten beginnen vanaf 12 uur. Houmak Halle nodigt iedereen van harte uit om de sfeer van de Zwarte Cross weer een beetje te komen beleven op de Kappenbulten in Halle.
0: Radio Ideaal.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Hey, buurman.
3: Dag, buurvrouw.
2: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
3: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
5: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
6: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen nog te genieten van de eerste maaltijd.
4: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
7: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras. Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan. En zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
8: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer. In het zuiden en oosten buien. In de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
12: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
11: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
13: Schat, de oprit is echt bult en gat.
14: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
13: Veldhuizen wie?
14: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
13: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.

end of the

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Gistermiddag brak een grote brand uit in een leegstaand voormalig restaurant aan de Deventerweg in Epse. Het pand waarin vroeger Chinees restaurant De Rozentuin zat, en dat al meer dan 10 jaar leeg staat, raakte zwaar beschadigd. Door de hevige rookontwikkeling schaalde de brandweer op en werden extra eenheden ingezet. De brandweer wist het vuur onder controle te krijgen, maar het gebouw was toen al grotendeels ingestort. Delen van het dak, de voorgevel en uiteindelijk een groot deel van de rest van het pand kwamen naar beneden. Bij de brand raakte niemand gewond. De rook trok over de A1. De Deventerweg is tijdelijk afgesloten geweest. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De rechtbank in Zutphen heeft een 28-jarige man uit Zutphen veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf en tbs met voorwaarden voor het aanranden van 3 vrouwen. In 2 gevallen likte hij aan de voeten van zijn slachtoffers en maakte hij opnames van zijn acties. De man zegt dat zijn gedrag voortkwam uit weddenschappen, maar de rechtbank stelde vast dat dit verzonnen is. Tijdens de feiten droeg de man een enkel band omdat hij voorwaardelijk vrij was na een eerdere veroordeling voor poging tot doodslag. Ook was hij eerder veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Deskundigen achten de kans op herhaling aanwezig en beschouwen hem als verminderd toerekeningsvatbaar. Naast de straf en tbs moet hij 1 van de slachtoffers €3.000 schadevergoeding betalen. Gisteren zijn de hulpdiensten naar jachthaven De Ank in Doetinchem gestuurd, waar een oudere man in de kajuit van een boot medische hulp nodig had. Door de beperkte ruimte aan boord hielp de brandweer de ambulancedienst bij het veilig van boord halen van het slachtoffer. De man is daarna in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Over zijn medische toestand en de oorzaak van de situatie is niets bekendgemaakt. In de Achterhoek wordt tijdens het broedseizoen extra aandacht gevraagd voor de bescherming van jonge dieren in bossen, hagen en weilanden. Verstoring door mensen of loslopende honden kan ervoor zorgen dat ouderdieren hun jongen verlaten of dat dieren ernstig worden gestoord. 10 organisaties uit natuur, recreatie en landbouw werken samen in het netwerk Natuurlijk te gast in de Achterhoek en voeren de campagne Bescherm de Jonkies. Dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan al behoorlijk wat files op de wegen in Gelderland. Het is druk op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Tiel en knooppunt Del. De rijbaan is dicht vanwege een reparatie aan de weg. Je kunt er langs via de vluchtstrook, maar dat kost je wel 25 minuten extra. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat file tussen Leerdam en Meteren. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Het is ook behoorlijk druk op de A12. Van Arnhem naar Duitsland, voor de grens, sta je 20 minuten vast door controles. En op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je bijna een half uur tijdverlies tussen Culemborg en Zaltbommel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
2: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De 3e man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat onder meer in de file door Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Tussen Zevenaar en de grens is de vertraging 15 minuten. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum sta je door een reparatie aan de weg vast tussen Tiel en knooppunt Del. Het oponthoud is 20 minuten. De rijbaan is dicht en je kunt er alleen via de vluchtstrook langs. Op de A50 is het druk van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar is de vertraging 15 minuten. En op de N322 sta je ook 15 minuten in de file van Zaltbommel naar Nijmegen tussen Beneden Leeuwen en Deest. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel van Geboorte tot de Hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag behoorlijk druk. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je ruim een half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je een kwartier in de file tussen Baarn en Barneveld. Op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de Duitse grens ook een kwartiertijdverlies. En op de A15 van Nijmegen naar Gorkum sta je tussen Tiel en knooppunt Del een half uur in de file. De rijbaan is daar dicht door een reparatie aan de vangrail. Je kunt er langs via de vluchtstrook. Op de A50 van Arnhem naar Os is de vertraging 20 minuten tussen Heteren en Ravenstein. En het is druk op de N322. Van Nijmegen naar Beneden Leeuwen tussen Deest en de aansluiting met de N329. Vertraging is daar ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het Angewoon Weert.
2: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlight. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
7: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
8: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
9: Of zo.
10: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
7: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
11: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Keppel Run wordt dit jaar gehouden op zondag 14 juni. Dit hardloop-evenement voor het hele gezin gaat door het mooie buitengebied van Keppel, Drempt en Hummelo. Individuele inschrijving en teaminschrijving zijn mogelijk. De afstanden zijn 10 kilometer, 5 kilometer, 2,5 kilometer en voor de jeugd 1 kilometer. De start is bij de Sporthal Hoogkeppel. De inschrijving eindigt op 13 juni en inschrijven op de dag zelf is niet mogelijk. Meer informatie over starttijden en inschrijfgeld is te vinden op www.keppelrun.nl.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. In het noordwesten van Zelhem kunnen waarschijnlijk 15 nieuwe woningen gebouwd worden. De burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst vinden het een goed plan om te bouwen aan de rand van het dorp, waar dan landbouwgrond en bos zal worden opgeofferd. Het plan is om 10 rijwoningen, 2 onder 1 kapwoningen, 1 vrijstaande woning en 1 kangeroewoning te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover het voorstel, maar de gemeenteraad moet nog mee instemmen. Buurtbewoners zijn geïnformeerd over de plannen en hebben aangegeven tegen de woningbouw te zijn. Zij zijn van plan bezwaar te maken. Uit onderzoek van het project Swimwee Oude IJssel blijkt dat de rivierprik moeite heeft om zijn paaigebieden in Duitsland te bereiken. Van de 35 onderzochte vissen kwamen er maar 5 voor bij de vispassage bij Sluis de Pol in Gaanderen. De grootste knelpunten zijn de stuwen bij Gaanderen en Ulft. Dat is problematisch omdat de rivierprik een lange reis aflegt. Veel vissen stranden vaak vlak voor hun eindbestemming. Verder onderzoek moet uitwijzen welke aanpassingen er nodig zijn in de toekomst. De Europese Commissie vindt dat Duitsland moet stoppen met de grenscontroles aan de grens met Nederland. Deze controles worden sinds 2024 uitgevoerd en zorgen regelmatig voor lange files en gevaarlijke verkeerssituaties. Wat eerder al leidde tot protesten van de gemeenten Montfland en Zevenaar. Volgens de EU mogen grenscontroles binnen het Schengengebied alleen tijdelijk worden ingezet. Brussel stelt dat er inmiddels geen noodzaak meer is voor de controles en wil dat 9 landen, waaronder Duitsland en Nederland, deze geleidelijk afbouwen. In de gemeente Oude IJsselstreek is discussie ontstaan omdat de Oranje Tempel in Silvolde tijdens de nachtelijke WK-wedstrijd van Nederland tegen Tunesië niet open mag. De locatie heeft een evenementenvergunning en krijgt daarom geen ontheffing voor nachtelijke opening. Bedrijven met een horecavergunning mogen wel ruimere openingstijden aanvragen. Coalitiepartijen Lokaal Belang en PvdA GroenLinks willen weten waarom geen uitzondering of maatwerk mogelijk is en waarom er niet actief naar een oplossing wordt gezocht. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag veel files in Gelderland. Op de A1 rijdt het langzaam van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Daar heb je 20 minuten tijdverlies. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is de vertraging 25 minuten tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A12 is het aansluiten van Utrecht naar de Duitse grens. Al met al heb je tussen Wageningen en Zevenaar een half uur tijdverlies en ook vlak voor de grens staat file. Daar heb je nog eens een kwartier op onthoud. Op de A50 is het heel druk van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. De vertraging is 40 minuten. En op de A325 is het aansluiten van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen het Gelredome en Westervoort. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
5: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
6: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat nog in een flinke file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is daar 25 minuten. Op de A12 is het ook druk van Utrecht naar de Duitse grens. Tussen de afrit Wageningen en Duiven heb je al met al 25 minuten oponthoud. De A28 van Zwolle naar Amersfoort sta je ook nog een kwartier in de file tussen knooppunt Hattemerbroek en het Harde. Op de A50 van Arnhem naar Os is het aansluiten. Tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein is het vertraging bijna een half uur. Verder heb je op de A325 10 minuten oponthoud van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
11: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
12: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
13: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
14: En dat maakt het verschil in het veld.
13: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
15: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
16: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
17: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
16: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Er zijn veel mensen die het moeilijk vinden om dingen te regelen via de computer. Zoals contact met de overheid, videobellen, online bankieren, studiefinanciering of andere toeslagen van Duo. Het is fijn om mee te kunnen doen in de digitale wereld, maar dat is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je het alleen moet doen of niet weet waar je moet beginnen. Daarom is er het informatiepunt Digitale Overheid. IDO in de bibliotheek Doetinchem. Medewerkers helpen bij alle vragen over digitale zaken. Ze luisteren goed, denken mee en geven uitleg waar je iets aan hebt. Als het nodig is, verwijzen ze door naar de juiste organisatie. De hulp is gratis en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Elke dinsdagochtend van 10 tot 12 uur kan iedereen terecht bij de bibliotheek in Doetinchem. Aanmelden kan via de klantenservice, via de agenda, op de website www.biebnieuws.nl of aan de balie.
0: Radio Ideaal

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan wordt

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar wet.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aubersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, maar het is op een paar wegen nog steeds heel druk. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Daar heb je nog een half uur vertraging. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens sta je tussen Arnhem en de grens nog 25 minuten in de file. En op de A50 van Arnhem naar Os heb je 10 minuten oponthoud. Dat is tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
6: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
7: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
8: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Voor iedereen die moeite heeft met het leren voor het theorie-examen of het prettig vindt om daarbij extra begeleiding te krijgen, kan elke dinsdag terecht bij het gratis spreekuur oefenen voor je rijbewijs in Bibliotheek Doetinchem. Tijdens dit spreekuur kunnen deelnemers terecht met alle vragen over het theorie-examen voor auto, motor of brommer. Oefen zelfstandig of onder begeleiding met oefenexamens en krijg waar nodig extra ondersteuning. Het spreekuur is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Een afspraak maken is niet nodig en je mag zo vaak langskomen als je wil. De tijd is steeds van 10 tot 12 uur.
0: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Gistermiddag brak een grote brand uit in een leegstaand voormalig restaurant aan de Deventerweg in Epse. Het pand waarin vroeger Chinees restaurant De Rozentuin zat, en dat al meer dan 10 jaar leeg staat, raakte zwaar beschadigd. Door de hevige rookontwikkeling schaalde de brandweer op en werden extra eenheden ingezet. De brandweer wist het vuur onder controle te krijgen, maar het gebouw was toen al grotendeels ingestort. Delen van het dak, de voorgevel en uiteindelijk een groot deel van de rest van het pand kwamen naar beneden. Bij de brand raakte niemand gewond. De rook trok over de A1. De Deventerweg is tijdelijk afgesloten geweest. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De rechtbank in Zutphen heeft een 28-jarige man uit Zutphen veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf en tbs met voorwaarden voor het aanranden van 3 vrouwen. In 2 gevallen likte hij aan de voeten van zijn slachtoffers en maakte hij opnames van zijn acties. De man zegt dat zijn gedrag voortkwam uit weddenschappen, maar de rechtbank stelde vast dat dit verzonnen is. Tijdens de feiten droeg de man een enkelband omdat hij voorwaardelijk vrij was na een eerdere veroordeling voor poging tot doodslag. Ook was hij eerder veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Deskundigen achten de kans op herhaling aanwezig en beschouwen hem als verminderd toerekeningsvatbaar. Naast de straf en tbs moet hij 1 van de slachtoffers €3.000 schadevergoeding betalen. Gisteren zijn de hulpdiensten naar jachthaven De Anke in Doetinchem gestuurd, waar een oudere man in de kajuit van een boot medische hulp nodig had. Door de beperkte ruimte aan boord hielp de brandweer de ambulancedienst bij het veilig van boord halen van het slachtoffer. De man is daarna in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Over zijn medische toestand en de oorzaak van de situatie is niets bekendgemaakt. In de Achterhoek wordt tijdens het broedseizoen extra aandacht gevraagd voor de bescherming van jonge dieren in bossen, hagen en weilanden. Verstoring door mensen of loslopende honden kan ervoor zorgen dat ouderdieren hun jongen verlaten of dat dieren ernstig worden gestoord. 10 organisaties uit natuur, recreatie en landbouw werken samen in het netwerk Natuurlijk te gast in de Achterhoek en voeren de campagne Bescherm de Jonkies. Dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: De afgelopen dag trokken er ook nog buitjes over de provincie en ook over de Achterhoek. Maar er waren ook wel wat langere droge perioden en kwam de zon er goed door. De temperatuur liep op naar 1 graad of 19 bij een zwakke tot matige westenwind. Vanavond hebben we nog met een enkele bui te maken die langzaamaan wegtrekt. En de komende nacht is het droog en dan koelt het af naar 1 graad of 11. Ja, en morgen dan hebben we in de ochtend lange tijd droog. Eind van de ochtend kan al een enkel licht buitje vallen. In de middag dan worden de buien weer wat actiever. Maar ook dan langere droge perioden en temperaturen die wat hoger uitkomen. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het dan 20 tot 21 graden. In de nacht na de zondag dan is er vrij veel bewolking. Tegen de ochtend kan er al een buitje vallen. En zondagochtend moeten we ook rekening houden met wat regen of een enkele bui. In de middag wordt het geleidelijk aan droger. In de tweede helft van de middag is het helemaal droog in de Achterhoek en de Liemers. En de temperatuur die ligt aan rond de 20 tot 21 graden. Na het weekend blijft het wat licht wisselvallig met elke dag wel kans op wat regen of een bui. Maandag nog aardige temperaturen van rond de 22 graden. Maar dan hebben we later op de dag een kans op een regen- of onweersbui. En dinsdag en de dagen daarna ligt de temperatuur wat lager met 19 tot 20 graden. Eind van de week lijkt het kwik iets hoger uit te komen en komt de zon er ook wat meer door.
0: Vertrouwd dichtbij. In de

0: huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
4: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
3: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
3: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
4: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
3: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
5: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
6: De lekkerste patat en snacks koop u de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
9: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. Vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
8: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
10: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
8: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A12 na een ongeluk van Utrecht naar de Duitse grens bij knooppunt Velperbroek. De hoofdrijbaan is daar dicht. Je kunt er langs via de af- en oprit en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

got news for you. You better listen.

0: Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar oudheidkundige vereniging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van Straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk.
1: Dag, buurvrouw.
2: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
0: Zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem. En laat je verrassen door vroeger.
3: De Kovic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic. Altijd vertrouwd.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond? Zeker van uzelf.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
8: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
7: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
9: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoon.
7: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen. bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Yes, yes, yes. Een hele, hele, hele goede avond. En lekker dat je weer luistert naar een gloednieuwe aflevering van Niets Meer. En ook Niets Minder dan
1: Hitkracht.
0: Inderdaad, een nieuwe aflevering van Hitkracht op jouw vrijdagavond. Vrijdagavond 5 juni 2026. Nog maar even, het jaar is alweer de middenbouwd.
2: Ja, dat gaat snel.
0: Ja, het gaat niet hard, maar wel mooi.
2: Ja, voor je het weet is het alweer vakantieperiode.
0: Ja, precies. Bijna daar, hè? Bijna daar.
2: Toevallig dat ik er vandaag nog over aan het nadenken was. Dat ik denk van...
0: Ja, jij zit niet meer vast aan de bouwvak nu natuurlijk. Dat is ook wel gunstig.
2: Ja, dat klopt.
0: Dus dat is wel fijn, toch?
2: Ja, ja zeker. Ja. Dat is zeker fijn.
0: Want wanneer heb jij hem ingepland, Wout?
2: Week 34, 35, 36. Dat is eind augustus, begin september.
0: Kijk. Ja, dat is nog wel even doorwerken dan.
2: Ja, maar voor je het weet beter, hè?
0: Ja, precies.
2: Dat gaat razendsnel.
0: Ja, dat gaat heel snel. Ja, we hebben het gezien. Dus twee keer knipperen en je zit al halverwege het jaar.
2: Ja, ja, precies. Dat bedoel ik. Dus wat dat betreft...
0: Ja, ik ben benieuwd. Die vakantieperiode begint een beetje te starten nu. Er zijn examens zijn al geweest en zo, weet je.
2: Is dat al geweest?
0: Ja. Ja.
2: Nou ja, dat is altijd... Is dat mei?
0: Ja, een beetje eind mei inderdaad. Eind mei, over het algemeen.
2: Het is alweer veel te lang geleden dat ik...
0: Anders ik wel.
2: dat maar, ik dat gedaan heb.
0: Ja, precies. Maar dat is meestal een beetje het begin. En dan komt de CITO er nog aan ergens binnenkort. En dan...
2: Is dat altijd later, ja?
0: Ja, volgens mij wel. Dacht ik. Of de uitslag.
2: Kijk, ik heb geen idee.
0: Ik weet het ook niet meer. Ik weet in ieder geval dat je iets langer vakantie had in groep 8, zeg maar.
2: Dat klopt.
0: Ja. Wij gaan in ieder geval de lekkerste muziek op jouw vrijdagavond brengen. Mocht je nou aan het luisteren zijn en denken van... hé, ik wil ook nog even een lekker nummertje horen. Dan laat het even weten. Doe het via Facebook. Facebook.com/hitkracht. Of even een belletje naar de studio. Mag ook altijd.
2: Klopt.
0: Ja. Wij gaan in ieder geval de lekkerste muziek op jouw vrijdagavond brengen. Mocht je nou aan het luisteren zijn en denken van... hé, ik wil ook nog even een lekker nummertje horen. Dan laat het even weten. Doe het via Facebook. Facebook.com/hitkracht. Of even een belletje naar de studio. Mag ook altijd. En dan gaat het helemaal in orde komen. Zometeen onder meer muziek van Alesso en OneRepublic.

0: Je hoorde Alesso en One Republic. Hier op Hitkracht bij Radio Ideaal op jouw vrijdagavond. En het is tijd voor het lekkerste item van de avond. En daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar eerst komt Wout aan met de glazen en het flesje. Ik heb me laten vertellen dat deze brouwerij op een bierevenement staat dit weekend. Maar we zijn een beetje vergeten welk bierevenement het is.
1: Ja, ja, je bent het een beetje vergeten inderdaad. Ja. Maar goed, dat was ook al. Het is nu ook alweer...
0: Twee weken geleden.
1: Twee weken geleden.
0: Ja.
1: Ja, ja, mijn geheugen doet vrij goed, maar ja.
0: Ja, op een gegeven moment dan houdt het op.
1: Het zijn dan die kleine dingetjes die je dan net vergeet.
0: Ja, ja.
1: Ja. Dus ja, dat.
0: It is what it is, Wout.
1: Ja, je kunt niet alles hebben.
0: Je kunt niet alles hebben. Bier van de week, deze week een lekkere zomerse lekkernij, toch?
1: Ja.
0: Over het algemeen drink je dit bier niet echt in de winter. In ieder geval, dat kan wel, maar...
1: Ja, als je een liefhebber ervan bent, dan kan dat zeker.
0: Ja, ik vind dit inderdaad meer van dat terrasbier, weet je wel. Dat je
1: klopt.
0: Even lekker wegwerken.
1: Dat is wel waar, ja.
0: We hebben het over een wit biertje van de Gooise brouwerij, genaamd Goois Wit. Een verfrissend wit bier met een eigen Gooise twist. Hoewel het geïnspireerd is op de klassieke Weizenstijl, wordt Gooise Wit niet met tarwe gebrouwen, maar met boekweit.
1: Het
0: traditionele gewas uit het Gooi. Ja.
1: Dat je het weet.
0: Ja, dat geeft het bier een romig mondgevoel. Romig. En een stevige schuimkraag. Met een subtiel nootachtig karakter dat je niet in standaard witbieren terugvindt. De hopgift is bewust mild gehouden. Waardoor het bier zacht, vriendelijk en toegankelijk blijft. Met 4,5% alcohol is het een heerlijk doordrinkbaar zonder... waterig te worden. Licht, fris en toch vol genoeg om interessant te blijven.
1: Dat is bijzonder. Het staat op een flesje staat 4%.
0: Ja, dan is het toch... Ja, dan gaan we even kijken hier bij de aanvullende informatie. Ja, dat is 4,5.
1: Oh. Een van de twee... Nou, dat maakt het niet uit.
0: Een van de twee heeft het niet goed.
1: Nee, maar goed... Die halve procent die zal het niet doen.
0: Nee, ik wou nou zeggen, daar ga je alsnog niet van achteruit lopen, denk ik. Dus,
1: dat denk ik ook niet.
0: Dat moet zeker goed komen. Ik zeg, het is tijd om de muziek iets zachter te zetten en de bieren zijn hoor te gaan doen. Ik moet zeggen, Wout, voor een flesje...
1: Was dat niet verkeerd?
0: Nee, die klinkt best wel lekker. Kijk.
1: Echt voor mensen die dit geluid zeg maar haten, die hebben het wel zwaar met ons.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, dat moeten we maar één keer in het uur heel iets zachter te zetten.
1: Ja, dat is waar. Ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd naar deze Gooise verrassing.
1: Ik ook wel, moet ik zeggen.
0: Hij ruikt wel gewoon naar Weizen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, ik snap wel wat ze bedoelen.
1: Ik vind hem wel lekker.
0: Ja. Ik heb normaal gesproken bij de Weizen bierstijl... dat ik het bij sommige merken een beetje naar afwasmiddel vind smaken, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar dat heb ik bij deze helemaal niet, eigenlijk.
1: Hey, ik vind hem wel wat zoets hebben ook. Ik weet niet. Ik vind hem wel, ja, is lekker.
0: Ja, ik proef het nootachtige proef ik niet naar boven komen. Maar dat is wel, het is wel inderdaad een lekker biertje. Lekker fris. Ik kan me heel goed inbeelden dat jij dit ontzettend lekker gaat vinden... op het moment dat je op het terrasje zit.
1: Ja, deze doet het wel goed op het terrasje, denk ik.
0: Dat denk ik ook. En ik denk niet alleen bij de mannelijke groep, zeg maar.
1: Nee, dat denk ik ook.
0: Nee, ik denk dat deze ook voor de vrouwelijke bierdrinker goed weg te werken is.
1: Zeker wel. Ja. Zeker.
0: Ik geef hem een 7,8.
1: Ik ga met je mee.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, gezamenlijke 7.8. Bedankt het Bierkwartier voor deze mede mogelijk makende bier van de week. We gaan verder met lekkere muziek op jouw vrijdagavond. Dit is Sam

0: Yes, je hoorde Crisscross Amsterdam met King of My Castle. In combinatie met Ina hier op Hitkracht bij Radio Ideaal op jouw vrijdagavond. En ja, in de tussentijd zijn we lekker het biertje aan het nuttigen.
1: Kom maar op.
0: Ja, bij jou gaat het wel hard.
1: Ja, ja, ik vond hem lekker.
0: Ja, dat dacht ik. Ja, ja, ik vind hem ook wel lekker. Geert er wel in.
1: Ja.
0: Maar het is nu tijd voor de track van de week, Wout.
1: Ja.
0: Het is namelijk... Ja, ja, ik had weer... jij was er weer vroeg van de partij vandaag.
1: Ja, ik verbaas me dat ik deze heb gekozen. Aan de andere kant...
0: Ja, ik was even aan het kijken.
1: Want er waren wel meerdere die potentie hadden voor...
0: Ja, zeker. Maar er waren sommige die waren ook wat steviger dan de andere. En ik had zoiets van... Ik had voor dit uur niet heel erg veel extra stevige muziek. Ik had sowieso niet heel veel stevige muziek ertussen zitten. En ik denk van om het andere uurtje weer een beetje wat meer opbouwend te maken... dacht ik van, dan gaan we deze maar eventjes doen.
1: Ja, nou, ja, dat is een goede keuze.
0: Er waren meerdere potentiële klanten. Maar dit was weer een nummertje van onze taartgooiende vriend...
1: Daar heb ik trouwens lang niks meer van gehoord van hem.
0: Nee, daarom dacht ik ook, die mogen we weer in het zonnetje zetten. Het gaat over Steve Aoki. Mocht je het nog niet weten, bij ieder optreden gaat er een taart in het gezicht van iemand in het publiek.
1: Ah, wel meerdere.
0: Wel meerdere, inderdaad. Ja, die heeft gewoon een strippenkaart bij de warme bakker, denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, ik ben benieuwd als je een keer hier in de buurt moet rijden. Die dan even bij je vader langskomt. Van,
1: dat mag wel.
0: Dan wil
1: ik zo bezorgen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Wil ik ook wel helpen gooien.
0: Ja, precies.
1: Vind ik niet erg.
0: Ja, backstage bandje erbij gaan.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Klinkt als een goede deal.
0: Nee, onze grote vriend Steve Aoki heeft in combinatie met zangeres Mia Takarabe.
1: Ja, dat...
0: Is het Spaans? Is het, ik weet het niet. Of
1: ik weet het ook
0: Portugees.
1: Niet.
0: Dat klinkt in ieder geval exotisch. Nieuw nummertje uitgebracht, genaamd Heartless. En ik dacht, omdat we zo lang niks meer van Steve hebben gehoord... we gaan die even in de zonnetje zetten vandaag.
1: Ja, dat is ook wat ik dacht toen ik hem hoorde. Ik denk, hier heb ik lang niks meer van gehoord.
0: Nee, precies. Ja. Maar ook de meeste nummers die hij dan uitbracht... waren ook niet zo heel erg spannend, zeg maar.
1: Nee, dat klopt ook.
0: Het was niet een beetje level boneless of zo. Het was een beetje van die slappe muziek. Maar dit, ik vind het een lekker nummertje.
1: Zeker, ik ook.
2: De Hitkracht track van de week.
0: Deze week Steve Aoki met Heartless. Hier bij Hitkracht bij Radio Ideaal op jouw vrijdagavond.

0: Yes, je hoorde Ferric Dawn met In My Arms. Dat had ik ook al een tijdje niet meer gehoord natuurlijk. Dus ik denk, die gaan we er even weer tussendoor fietsen.
1: Ja, dat heb je mooi goed. Ja, ik al lang niet meer gehoord inderdaad.
0: Ik vind het inderdaad, ik vond het wel een lekker plaatje. Het deed een beetje denken aan die coronatijd, weet je wel. Dat je dan, ik zat dan toen nog als installateur op de bus. En dat was zo'n saaie tijd, want je mocht bij niemand er binnen, weet je wel. En dan was ik Slam aan het luisteren. En dan was dit nummer was dan in de Slam 40, weet je wel.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, er kwamen nog wel meer nummers vandaan waarvan ik dacht, oh, dat is wel lekker, weet je wel. Dat is gewoon de hele dag een beetje radio luisteren. En ja. Zo, draai je hem grijs. En dan op een gegeven moment ga je hem gewoon een beetje vergeten weer. Dat is een beetje jammer, hè.
1: Ja, maar dat is het mooie. En dan hoor je hem een keer en dan denk je van, oh, dat is toch wel een lekker nummertje.
0: Ja, ik kwam dus een nummer tegen. Die heette ook In My Arms. Maar die was van Nathan Daw. En ik dacht van, is dat nou dat nummer? En toen was het, nee, dat is niet dat nummer. Dat ging ik even opzoeken. Ah. En toen kwam ik deze weer tegen. En toen dacht ik, ja.
1: Dat heb je natuurlijk heel veel tegenwoordig. Hè? Allemaal weer andere versies van.
0: Ja, of dezelfde titel, maar het klinkt alweer anders. Weet je wel.
1: Ja, ja, precies. Precies, ja. Dat.
0: Hey, onze grote vriend Ramon, die is helemaal in de WK-sfeer. Hè? Dus die heeft weer een pareltje uitgekozen. Ja, onze grote oud-feestcafé-eigenaar, vriend van de show en gepassioneerd vader, heeft weer een lekker nummertje uitgekozen. Ja, om alvast het Nederlands elftal aan te moedigen, heeft hij deze week gekozen voor het WK-nummer van Samuel Welten, genaamd De Leeuw Komt Eraan. Dus zet de radio maar alvast wat harder of wat zachter en ga lekker meezingen.
2: Het foute verzoekje.
3: Ja, sluit de ramen, sluit de deuren en laat je kind niet alleen over straat, want De Leeuw Komt Eraan. Oh!

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval... Schoenmode Hermans.
0: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.

0: Wisseling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Bij Schoenboer Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
4: Je denkt natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
3: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
5: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
3: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Yes, je hoorde nieuwe muziek van Los Frequenties en je hoorde nieuwe muziek van Zurb. Je hebt Hitkracht bij Radio Ideaal op jouw vrijdagavond. Het is 9:10 en dat betekent dat het tweede uur is aangebroken, Wout.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat wij flink muziek gaan pompen.
0: Ja, we gaan flink muziek pompen inderdaad. Er gaat een hele hoop lekkers voor je aankomen. We hebben het een en ander voor je in petto. Zowel een nieuwe remix van het oude nummer van Hardwell en Showtech. How We Do. Misschien ken je hem nog wel. Het was een ontzettend dikke festivalbeuker.
1: Klopt.
0: In de NLW remix. Vervolgens hebben we Martin Garrix en Lauf gaat eraan komen in de Matt Pridgen remix. Mashbit gaat eraan komen met I Can't Breathe. Nou, dat is een leuke titel. Ik denk dat ik het heel spannend vind.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, denk ik ook. Ik kan er gewoon geen adem meer halen. En een van mijn grote helden op humorgebied. Ik denk dat dit wel een van de DJ's is met het leukste gevoel voor humor die ik voorbij heb zien komen op mijn feed door de jaren heen. Heb ik het over Dylan Francis. Voor jouw beeldvorming, Dylan Francis heeft een huisdier. Alleen, dat is geen huisdier die ademt. Nee, het is een gekleurde piñata.
1: Ja, dat heb je laatst verteld, ja.
0: Ja, echt heerlijk. Ja, daar ga ik echt heel goed op.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Hij is ook de uitvinder van de festival ASMR. Is ook ontzettend grappig. Dus kortom, wil je een beetje lachen en hou je van dancemuziek? Volg hem vooral op Instagram. En wij gaan hier zijn nieuwe nummer Rhythm draaien. Zometeen natuurlijk ook de Ravena 9. Deze maand, deze week, mede mogelijk gemaakt.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruyter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruyter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

vroeg of laat, altijd weer water bij de wijn. Vroeg of laat, net even anders willen zijn. Vroeg of laat, de moed dat ik mezelf blijf. Vroeg of laat.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruyter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.